Hier mag toch niet wie die de draak. Nee, dat is het publiek ook geen zwak. Ze kauft zich jeans met flik erbij. Een nieuwe frisie op de stein.